0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedenacht, dit is Connect Classics.
2: Voor Midden-Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedenacht, dit is Connect Classics.
2: Voor midden Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws.
1: In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedenacht, dit is Connect Classics.
3: Volledig Gelderland.
2: Ook in de zomer.
3: Dit is Connect
2: Classics.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedenacht, dit is Connect Classics.
2: Volledig Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics.

0: Je luistert naar Connect Classics.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Hier hoor je het laatste nieuws en de lekkerste

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Goedemorgen, dit is Connect Classics.
2: Voor midden Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics.

0: Net. Classics.
1: In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland komt de ochtendspits op gang. De volgende files vallen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Del staat een auto met pech. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen voor Afrit Deerdam. En er staat 6 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Elde 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannede staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannede is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de eerste dagelijkse files in Gelderland, de meeste oponthoudt nu onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg staat een auto met pech, de vertraging is 20 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Wadernooijen 4 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hier hoor je het beste uit de jaren 70.
4: Het beste

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese basis zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is goed op gang gekomen in Gelderland. Veel dagelijkse files en een aantal opvallende. Om te beginnen met de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg staat een auto met pech. De vertraging is 20 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is tussen Ochten en Wadenooi een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En de N322 ten slotte Nieuwedijk richting Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Connect Classics.

0: Net. Classics.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 100 kilometer file in Gelderland. Dus we kunnen wel zeggen dat de ochtendspits in volle gang is. Naast dagelijkse files vallen er een aantal op. Op de beginnende A2, Den Bosch richting Utrecht. Er staat een auto met pech tussen Veghel en Waardenburg. Er staat zo'n 14 kilometer file met een kwartier op onthoud. De A2, Den Bosch richting Utrecht voor Everdingen nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan gebeurde er een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem tussen Ochten en Wadenoijen. De weg is inmiddels vrij, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N233 ten slotte Kesteren richting Veenendaal voor Rhenen, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect
0: Classics.

0: is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese basis zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in Gelderland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 20 minuten oponthoud. Een stukje verderop voor knooppunt Everdingen. Ook nog eens een kwartier extra reistijd op dezelfde A2 van Den Bosch naar Utrecht. En tenslotte de A12 Arnhem richting Utrecht. Die valt op tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Er zijn namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. Er staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Goedemorgen, dit is Connect Classics.
4: Voor Midden-Gelderland.
3: Ook in de zomer.
4: Dit is Connect
3: Classics.

0: Net. Classics.
1: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de spits is ook in Gelderland voorbij. De meeste vertraging zien we nu onder andere nog op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Empel en Everdingen rijdt het langzaam over zo'n 20 kilometer, kost je 20 minuten. En de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel, daar nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de ochtendspits zijn nu aan het oplossen, ook in Gelderland. Wat toch opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg tot 10 minuten vertraging. Dezelfde A2 voor knooppunt Everdingen nog 10 minuten extra reistijd. En wat nog opvalt is de A15 Rotterdam richting Nijmegen voor afrit Arkel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Zevenaar.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Goedemorgen, dit is Connect Classics.
3: Voor midden Gelderland.
2: Ook in de zomer.
3: Dit is Connect
2: Classics.

0: Classics.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Hier hoor je het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je luistert de hele dag. Dit is Connect.
2: Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
3: Goedemorgen, dit is Connect Classics. Ook in de zomer.
4: Dit is Connect
3: Classics.

0: Triple Net Classics.
1: De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijeavondmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint alweer drukker te worden aan de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten tot aan de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Goedemiddag, dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierden dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken

0: Phoneconnect.nl.
1: Phoneconnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phoneconnect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Goedemiddag, dit is Connect Classics.
3: Voor midden Gelderland.
2: Ook in de zomer.
3: Dit is Connect
2: Classics.

0: Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je hoort het bij Connect Classics.

0: Classics.
1: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
2: Je luistert naar Connect Classics.
3: Hier hoor je echt alles.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Ellie van Loenen met het radionieuws. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
3: Goedemiddag, dit is Connect Classics.

0: Je luistert naar Connect Classics.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Hier hoor je het laatste nieuws en de lekkerste classics.
1: Dit is Connect
0: Classics.

0: Classics.
1: De Neumarkt in Klee verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem bij Knoopend Grijsoord ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen, van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Gijzoord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Goedemiddag, dit is Connect Classics.
4: Voor midden Gelderland.
3: Ook in de zomer.
4: Dit is Connect
3: Classics.

If I could just hold you.

0: Connect Classics.
1: In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleve Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleve Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 10 minuten vertraging. Ook daar een kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht. En op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect
0: Classics.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten extra nodig. De A12 naar Duitsland, voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hardingsveld, Giessendam en Leerdam 10 minuten extra. En de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en de Rhenen staat 3 kilometer en dat kost je een half uur extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken

0: PhoneConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. PhoneConnect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Goedemiddag, dit is Connect Classics.
2: Voor midden Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics.

0: Connect Classics.
1: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg bijna een half uur vertraging. De A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel is het oponthoud een kwartier. De N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen staat 3 kilometer. Maar daar ben je wel drie kwartier extra aan kwijt. De N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de A2 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect
0: Classics.

0: allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je luistert de hele dag. Dit is Connect
2: Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintel en Waardenburg doe je 25 minuten langer over. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ben je een kwartier extra kwijt. Op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen is de vertraging 10 minuten. En de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Connect Classics.
5: Voor Midden-Gelderland.
4: Ook in de zomer.
5: Dit is Connect
4: Classics.

0: Classics.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Na 2 Eindhoven-Utrecht heb je bij Sint-Michielsgestel tot aan Waardenburg een 25 minuten vertraging. A15 naar Nijmegen tussen Hanningsveld, Giessendam en Leerdam een kwartier extra. En verderop tussen Knopendel en Waddenooyen doe je er 25 minuten langer over. Op de N322, Nieuwendijk-Zaltbommel, voor de aansluiting met de A2 bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
4: Dit is Connect.
3: Classics.
5: Take a look. Hamelvadek.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen dieren tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor Waardenburg een kwartier vertraging. In de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Goedenavond, dit is Connect Classics.
5: Voor midden Gelderland.
4: Ook in de zomer.
5: Dit is Connect
4: Classics.

0: Classics.
1: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Vrijerabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 10:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Connect Classics. Connect Classics. Hier hoor je het beste uit de jaren 70, 80 en 90.

0: Voel je goed. Voel je goed. Met Connect Classics.
1: De dag is voorbij. Geniet van je avond. Dit is Connect
2: Classics.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken

0: PhoneConnect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. PhoneConnect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Goedenavond, dit is Connect Classics.
2: Voor midden Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics. Ja.

0: net. Classics.
1: In Arnhem stellen imkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Kleven Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Kleven Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: De Leeuw met het radionieuws. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
3: Goedenavond, dit is Connect Classics.
4: Voor midden Gelderland.
3: Ook in de zomer.
4: Dit is Connect
3: Classics.

0: Net. Classics.
1: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turmak Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect
0: Classics.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedenavond, dit is Connect Classics.
2: Volledig Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics.

0: Je luistert naar Connect Classics.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Hier hoor je het laatste nieuws en de lekkerste classics.
1: Dit is Connect
0: Classics.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minime meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedenavond, dit is Connect Classics.
2: Volledig Gelderland.
1: Ook in de zomer.
2: Dit is Connect
1: Classics. Yeah.

0: Hier hoor je het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Je luistert de hele dag. Dit is Connect.
2: Classics.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jessogus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedenavond, dit is Connect Classics.
3: Volledig Gelderland.
2: Ook in de zomer.
3: Dit is Connect
2: Classics.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedenacht, dit is Connect Classics.
3: Volledig Gelderland.
2: Ook in de zomer.
3: Dit is Connect
2: Classics.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedenacht, dit is Connect Classics.
3: Volledig Gelderland.
2: Ook in de zomer.
3: Dit is Connect
2: Classics.
4: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate, gay, while

0: Bas de Leeuw met het radionieuws.
1: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het